Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stil stond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaad.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Dit is

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.
1: Connect. Hier ben je thuis.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39...

0: 25-jarige Rus Vojislav Tordon veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt langzaam drukker onderweg in Gelderland. Er staat nu bijvoorbeeld file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging tussen Veghel en Kerkdriel 15 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duve te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duve te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio. Connect.
1: Hier ben je thuis.

0: is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland veroorzaken de meeste dagelijkse files maximaal 10 minuten vertraging. Er zijn een paar uitzonderingen, waaronder de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Waardenburg bijna 25 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven, voorbij knooppunt Valburg, een klein kwartier oponthoud. De N50 Emmeloord richting Zwolle, bij knooppunt Hattermerbroek, 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, bij Hoevelaken, een kwartier. En verder staat er een kapotte auto op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar is de vertraging voorbij Veenendaal bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 120 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is het oponthoud 30 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 20 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar is de vertraging voorbij knooppunt Valburg een kwartier. En ook staat er file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat nog 120 kilometer file en waarschijnlijk is de piek van de spits hiermee bereikt. Het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft op dit moment het meeste oponthoud. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De N338 van Doesburg naar Westervoort, daar staat het verkeer bij de aansluiting met de A12 bijna 20 minuten vast. De N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek een kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is het oponthoud bij Ravenstein een kleine 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Skyhills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Skyhills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drooggisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn inmiddels over het hoogtepunt van de spits heen. In Gelderland heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nu nog het meeste vertraging. Tussen Veghel en Waardenburg 15 minuten oponthoud. De A28 van Zwolle naar Amersfoort voorbij Strand Nulde zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het langzaam. Bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt op zijn eind. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Daar is de vertraging bij knooppunt Velperbroek 30 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Dat mag niet. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september... van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling... De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak... status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin... met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september... helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense Kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los... met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers... feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts... en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027... de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat... op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen... vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren... aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter... met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2022. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Er is een afsluiting van de A28 Zwolle richting Amersfoort door een autobrand bij Nijkerk, 2 kilometer file. Verkeer wordt via de af- en oprit geleid. En door een politieactie op de N846 Neder-Asselt-Heumen is de weg in beide richtingen dicht tussen Neder-Asselt en Overasselt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivoli-laan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij afrit Hoenderlo door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles. Een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Oudijk en Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort na een autobrand is de rechterrijstrook ook nog dicht bij Nijkerk. 2 kilometer file. Door politieacties de N846 Nederasselt-Heumen in beide richtingen dicht. Tussen Nederasselt en Overasselt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 4 kilometer file vanaf 7 naar 1 kwartier vertraging. 1 kwartier extra reistijd ook op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 5 kilometer file door een kapotte auto. De N846 Neder-Asselt-Heumen is in beide richtingen dicht tussen Neder-Asselt en Overasselt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. It's cool.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot kwart over 4. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file aan de grens, een kwartier vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op 13 september kun je in de Lommert in Arnhem terecht bij het Repair Café. Heb je een kapotte stofzuiger, een laptop die niet goed werkt of een kledingstuk met een losse naad? Gooi het dan niet weg, maar neem het mee naar het Repair Café. Vrijwilligers bekijken of het probleem opgelost kan worden en helpen waar mogelijk met de reparatie. Zo krijgen kapotte spullen een tweede leven. Het Repair Café is geopend van 10:30 tot 1 uur en vindt plaats aan de Spijkerstraat in Arnhem. World Cleanup Day komt er weer aan op 19 september. Op deze dag worden tussen 10 en 12 uur opruimacties gehouden in de binnenstad van Arnhem. Vrijwilligers helpen mee om zwerfafval te verzamelen, wat essentieel is voor een schonere planeet. Materialen zoals hesjes en handschoenen worden verzorgd. Meld je aan via arnhemshart.nl. Thermacultuurfabriek in Zevenaar verandert op 19 september van 12:30 tot 17:30 in een ontmoetingsplek voor boekenliefhebbers. Tijdens het Boektok-festival van Kunstwerk komen schrijvers, boektokkers, vertalers en onderzoekers samen. Het programma laat zien hoe boeken via sociale media nieuwe lezers bereiken. Zo is er aandacht voor schrijvers die hun publiek via TikTok vonden, maar ook voor grote literaire successen en bekende vertalingen. Meer informatie lees je op liemerskunstwerk.nl. En tot zover de agendaberichten. Connect.
1: Voor in de zomer.

0: De grootste zomerhit aller tijden. Je hoort ze hier, bij Connect.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij één dode viel. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eerdmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalsen sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Callas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de grens. Door de controles een kwartiervertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en knooppunt Del 3 kilometer file, vertraging van 5 minuten. De N846 Neder-Asselt-Heumen is nog steeds in beide richtingen dicht door een politieactie. Dat is tussen Neder-Asselt en Over-Asselt. Door een defect spoor rijden nog steeds geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat duurt ongeveer tot 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hoge Bongertkoor in Zevenaar houdt op donderdag 3 en 10 september open repetities voor nieuwe leden. Van 7 uur tot 8:30 is iedereen welkom om kennis te maken met het koor. Er wordt een gevarieerd repertoire gezongen in het Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Frans. Bezoekers kunnen direct meezingen of eerst rustig komen luisteren en sfeerproeven. De repetitie vindt plaats in het dienstencentrum van Kaleidos aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. Spijkerrock keert terug in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Het Feel Good Festival van het Spijkerkwartier staat op 12 september helemaal in het teken van de herfsteditie. Vanaf 2:30 klinkt er een veelzijdige mix van pop, ska-punk, hip-hop, reggae en artpunk. Naast live muziek zijn er verschillende foodstands en volop mogelijkheden voor een hapje en een drankje. Voor gezinnen is er 's middags een speciaal programma met een spelparcours. Liefhebbers van kunst en cultuur kunnen in het weekend van 12 en 13 september kunst beleven tijdens de kunstroute. Kunstenaars presenteren hun werk op bijzondere locaties in de regio. De kunst- en cultuurroute is op beide dagen van 11 tot 5 uur gratis te bezoeken. Ook Zevenaar, Duiven, Westervoort en Loo maken deel uit van deze culturele ontdekkingstocht. Daarnaast kun je het hele jaar het Kunst- en Parkenpad Zevenaar wandelen. Deze route voert langs ruim 40 kunstwerken en 8 stadsparken. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Afrit Leerdam en Knoopend Del 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. Door een politieactie is de N846 nog steeds dicht van Neder-Asselt richting Heumen en de andere kant op ook. Tussen Neder-Asselt en Overasselt. En door een kapot spoor rijden geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Tot ongeveer 4 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakte twee agenten gewond. Zeker vier mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie drie kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Kasteel Doornenburg staat zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:00 in het teken van de Gelderse Dag. Bezoekers beginnen met een ontbijt in het kasteel. Daarna volgt een rondleiding langs de tijdelijke tentoonstelling De Smaak van het Verleden. Ontdek hoe eten en drinken vroeger draaide om smaak, status, tradities en spektakel. De rondleiding begint bij de middeleeuwse tuin met aandacht voor planten en kruiden uit vervlogen tijden. Aanmelden en meer informatie staat op de website van de Gelderse Dag. De Buitenpoort staat zondag 27 september helemaal in het teken van de Deutsche Mittag tijdens de Huissense kermis. Vanaf 1:00 barst het Duitse feest los met de officiële opening en het aanslaan van het eerste biervat. Bezoekers kunnen rekenen op een middag vol Duitse slagers, feestmuziek en bekende meezingers. Lederhozen en Tiroler kleding passen helemaal bij de sfeer van deze middag. Ook zijn er verschillende live acts en zorgt DJ Hansi Szymanski voor de nodige feeststemming. De Deutsche Mittag duurt tot 7:00. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg presenteert tot en met 3 januari 2027 de tentoonstelling Waken over Burgers. De expositie is ingericht in het voormalige politiebureau aan de Roggestraat, op de plek waar vroeger politiecellen waren. Authentieke uniformen, historische foto's, bijzondere voorwerpen en voertuigen vertellen het verhaal over de Rijkspolitie. Bezoekers ontdekken hoe agenten vroeger werkten. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Streekmuseum De Rode Toren aan de Roggestraat 13 in Doesburg. Tot zover de agendaberichten.
1: Zomer in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het weer langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dit is...

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: De kermis in Huissen vindt dit jaar plaats van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 september... en belooft weer een feest te worden voor jong en oud. Op het terrein van de Vallon staan diverse attracties klaar. Tijdens de tentfeesten is er volop muziek met onder andere Supersound, René Schuurmans, Rutger van Barneveld en Marvin de Geest. Maandag wordt het feest traditioneel afgesloten met Summerland en een André Hazes tribute. In het Duivense Centrum vindt op de laatste zondag van september het jaarlijkse evenement Duiven te Gek plaats. Op deze dag presenteren clubs, stichtingen, verenigingen en organisaties zich. Verder zijn er demonstraties en straattheater. Ook zullen lokale bands een optreden verzorgen. Duiven te Gek is er voor het hele gezin op 27 september van 12 tot 5 uur. Dit jaar vindt de Techniekdag plaats op zaterdag 3 oktober... bij Rijnijssel Tech Plaza aan de Tivolilaan in Arnhem. Op deze dag zijn technische bedrijven en instellingen aanwezig... om jongeren van 8 tot en met 14 jaar kennis te laten maken met techniek. Er kunnen proefjes en creatieve activiteiten gedaan worden. Iedereen is welkom tussen 10 en 4 uur. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 19 september vindt voor het eerst van 1 tot 4 uur het Straatartiestenfestival plaats in Doesburg. Straatartiesten zorgen met hun creativiteit en spontaniteit voor muziek en entertainment op verschillende plekken in het centrum. De artiesten maken vooral muziek zonder versterkers, met bijvoorbeeld een trommel, gitaar of potten en pannen. Een deskundige jury beoordeelt de optredens en laat zich verrassen door de creativiteit van de deelnemers. Op zondag 20 september is er een open sessie in cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek aan de Weverstraat in Oosterbeek. Het is voor iedereen die samen muziek wil maken. Het begint met een band dat een aantal nummers speelt. Daarna is het podium open voor iedereen die mee wil doen. Alle soorten muziek zijn welkom en iedereen kan meedoen, met of zonder ervaring. De middag is van 3 tot 6 uur. In Lathum is het weer tijd voor de jaarlijkse volksfeesten van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september. Het evenement begint met het traditionele koningsschieten. Vrijdag gaat aan het begin van de middag het doorkarrijden weer van start en zaterdag wordt het feest afgesloten met fietsringsteken en vogelgooien. Alle activiteiten vinden plaats op en rondom de Kerkstraat in Lathum. Tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat een korte file op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor Presikhaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zondag 20 september staat stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem in het teken van de oogsteditie van de Arnhem Groenmarkt. Van 11 tot 4 uur kunnen bezoekers struinen langs kraampjes met lokale producten, planten, bloemen en lekkernijen. Er is live muziek en volop informatie voor een groene en onderhoudsvriendelijke tuin of balkon. Ook zijn er bijzondere activiteiten, zoals het slijpen van de messen en heggenscharen en een bezoek aan de bijenstal. De Arnhem Groenmarkt aan de Marius van Beeklaan is gratis toegankelijk voor jong en oud. De oude kerk in Oosterbeek is meer dan 1000 jaar oud en speelde een belangrijke rol tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens de Airborne-periode van 7 tot en met 25 september is de kerk in Oosterbeek dagelijks geopend van 1 tot 4 uur. Er is een gids aanwezig die meer informatie geeft en graag vragen van bezoekers beantwoordt. In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martini-kerktoren beklimmen op zaterdag 26 september van 3 uur tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de ruim 200 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Tot zover de agendaberichten.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan een paar files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 5 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier op onthoud. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen voor Geldermalsen 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland. Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen week heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat ongeveer 80 kilometer file. De files met 10 minuten nog meer vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Sliedrecht een uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag, die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden, komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso, die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam voor Hardingsveld-Triesendam 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sap persen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en Koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horstenpark aan de Horstenparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horstenpark. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Oftewel Westlife op deze dinsdagavond.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, goedenavond deze dinsdagavond. Een bijzondere dinsdagavond, want het is maar de eerste dag van september. Oftewel 1 september 2026. Welkom bij weer een live uitzending hier bij Connect. Jouw dinsdagavondshow met Radio De Vette Ketting. En ja, normaal zou Stefan er weer zitten, maar Stefan is weer verhinderd. Hij is hartstikke verhinderd. Hij is hartstikke druk met de Airborne wandeltocht die aankomende weekend is. Daar gaan we er straks ook uitgebreid over hebben. Maar dames en heren, ik heb een vervanger voor Stefan. Mag ik even een groot applaus voor onze Jolanda?
2: Nou, dankjewel. Fijn dat ik er weer mocht zijn.
0: Ja, nee, tuurlijk. Geen probleem. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. Ja,
2: dat je me nog niet zat bent.
0: Bla, ja, ik ben niet zo... Weet je, dat is mijn...
2: Dat is jouw kracht.
0: Ja, ik ben mensen niet zo snel zat.
2: Nee.
0: Als je gewoon normaal doet en dat soort dingen, dan... Kijk, dames...
2: Kun jij nog wel redelijk met mensen door
0: een deur? Ja, dan kan ik nog wel met mensen door één deur. Dat scheelt dan nog wel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dat is ook wel weer lekker.
0: Maar leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker.
0: En hier kan Stefan wel even een voorbeeld aannemen, want... Ja. Ik heb van jou een heerlijke frappuccino meegekregen.
2: Ik heb zelf een milkshake meegenomen.
0: Oh, kijk, dat is ook goed. Ja, altijd lekker natuurlijk. Hey, leuk dat je er bent. We gaan er gewoon weer even lekker 2 uur knallen vanavond hier bij Connect. We hebben lekkere muziek voor je. We hebben natuurlijk straks de vraag van vandaag. En
2: het Eftelingsjournaal.
0: Het Eftelingsjournaal om 8:15 natuurlijk. En om 8:30 Joop's half uurtje. En alles wat er zowel de revue passeert. Want er gebeurt nogal wat op dit moment in Nederland. Mensen die vannacht... het is gekkenhuis. Ja, het lijkt me het Wilde Westen wel.
2: Ja, zoiets. We krijgen langzaamaan Amerikaanse tafereel.
0: Ik snap dat mensen denken van, wat gebeurt hier, joh?
2: Nou ja, ik zag die filmpjes van bewakingscamera's of zo. Dat er een man of 30, 40 naar een huis toe loopt. Met echt zulke wapens in de hand.
0: Ja.
2: Dat ik dacht... Ik kan niet zo goed zien wat het is in dat zwart-wit, maar het is wel groot.
0: Ja, het is...
2: Het is niet een klappertjespistool.
0: Moet jij nagaan dat je denkt van, nou weet je, je hebt misschien een nachtdienst gehad of een halve nachtdienst. Je komt thuis, je laat je hondje uit en in één keer staat er een vrachtwagen waar 30 man achter vandaan komen, lange wapens.
2: Nou, ik denk dat ik heel hard kan lopen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet of ik zou gaan rennen. Ik zou op de grond gaan liggen. Ik zou zeggen, sorry. Ja, sorry.
2: Dat ook.
0: Sorry dat ik besta.
2: Sorry, ik ben er niet.
0: Ik ben hier niet. Jullie zien me niet.
2: Nee, maar
0: even gekkigheid.
2: Te gek voor woorden.
0: Ja, het wordt steeds gekker.
2: Nou ja, maar dat het allemaal kan. En dat er dus blijkbaar zoveel wapens in Nederland voorhanden zijn.
0: Ja, maar dat is gewoon bizar.
2: Ja.
0: Maar ja. Weet je wat? Wij gaan er gewoon een leuke uitzending van maken. Wij knallen heel wat anders eten in. Wij knallen gewoon lekkere platen, ja.
2: Ja,
0: dit is ook zo'n lekkere symfonie van Shepard. Hoor je hier nu bij Connect. 7:08. Ik zeg een hele goede avond. En leuk dat je luistert naar jouw dinsdagavondprogramma hier bij Connect.

0: Shepperton Symphony hier bij Connect. Zo, ja, en ik heb nu vanavond gewoon Jola gezellig, ja.
1: Ja.
0: Het is toch wel lekkerder dan een mannenstem over de radio of zo.
1: Ja, vind je?
0: Ja, een beetje combinatie tussen een man en een vrouw vind ik altijd wel lekker.
1: Ja, nou ja, we klinken wel lekker samen.
0: Ja, gelukkig Stefan er niet, hè?
1: Nee.
0: Nee.
2: Oh, hallo?
0: Oh, waar kom jij nou weer vandaan dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Heb je mij nou gewoon vervangen?
0: Ja,
1: Sorry, Stefan.
0: Ja, we hebben het stiekem gedaan.
2: Echt waar.
0: Ja, maar jij kon niet vandaag.
2: Ook. Ja, nou, ik laat ik het zo zeggen. Ik heb wat geschoven in mijn agenda.
0: Ja.
2: Dus ik kom zo gewoon even gezellig aanwaaien.
0: Oh, dan moet je eerst even toestemmen. Dat kan niet, hè? Want wij hebben een radioprogramma voor twee, een radio-dj en een sidekick.
2: Ja.
0: En wat kom je doen dan?
1: Dat kan best met drie.
2: Dat weet ik niet. Ik kom een koffie zetten of zo.
0: Oh ja, nee, dat hebben we nog wel nodig, ja.
1: Ja. Je komt gewoon gezellig, Stefan. Ja. Dat vind ik altijd leuk.
2: Maar kan ik nog wel mijn auto parkeren of is mijn parkeerplek ook al weg?
0: Nou, nee, ze heeft hem niet op jouw plek gezet. Dus die, dat geluk heb je dan.
2: Oh, gelukkig maar.
0: Hoe lang kunnen we jou hier verwachten?
2: Voor 2 uur.
0: Voor 2 uur, nou, dan gaan we dat meemaken. Nou, opschieten dan, hè?
2: Oké, wel een bakje zwarte koffie dan, hè?
0: Nou, ook nog een ijsje stellen, ook nog.
2: Ja, dan krijg jij daarna koffie van mij.
0: Oh, dat is dan wel weer aardig. Nou, gaat helemaal goed komen.
2: Ja, of je moet het zelf willen pakken, hoor. Dat vind ik ook goed.
0: Ja, ik heb hier een lekkere frappuccino. Ik bedoel, dat heb jij dan nooit van mij meegenomen.
2: Ja, maar dat komt. Jij trakteert ook niet als jij jarig bent. Dus
0: jawel, dat gaan we straks wel nog even over hebben. Dat heb ik al een keer gedaan.
2: Gaan we daar dadelijk even over discussiëren?
0: Ja, het komt goed. Ik zie je zo.
1: Jij voorzichtig.
0: Yo.
3: Je luistert naar Connect.

0: Around the World, Daft Punk. Ja, oh, wat is het toch weer heerlijk om achter deze knoppen te zitten op deze dinsdagavond. Lekker radio te maken om voor jullie, ja. Inmiddels 7:15, welkom. Leuk dat je luistert naar Connect, de streekomroep van Midden Gelderland. En ik ben gisteren bij een bijeenkomst geweest.
1: Ja, vertel.
0: Ja, daar ga ik straks meer over vertellen. Wil je het weten?
1: Ja, ik wil het echt
0: weten. Dan moet je even blijven luisteren. Even een hoe noem je dat zo ook alweer?
1: Even zo'n pitje.
0: Ja, zo'n opwarmetje.
1: Ja.
0: Hey, even wat anders. 7:15, de vraag van vandaag. Ja, normaal is Arjan super druk de laatste weken. Hij krijgt het allemaal niet meer voor elkaar.
1: Hij kan het werken. Ja. Goed verdienen.
0: Ja, geld verdienen is zeer belangrijk. Laten we dat voorop stellen.
1: Ja, dan kan hij weer lekker op vakantie.
0: Ja. We hebben de vraag van vandaag. Want afgelopen zomervakantie heb ik in een heerlijk zwembad gelegen. Ik heb me prima vermaakt. Ik hou wel van een beetje een mooi zwembad. Niet zo'n standaard.
1: Een beetje uitdagend.
0: Ja, het moet wel een beetje leuk zijn. Er moet van alles nog wat kunnen doen. Ja, precies. En nou is de vraag van vandaag. Welk zwembad vind jij in Nederland de top?
1: Ja, ik weet het wel.
0: Ja, jij hebt de Schech, hè?
1: Ja.
0: In Deventer.
1: Ja.
0: En wat maakt die zwembad dan dat het voor jou zo'n mooi zwembad is?
1: Ja, dat was een van de allereerste echt grote zwembaden in Nederland die geopend werd met een wildwaterbaan.
0: Ja,
1: dat
0: hebben ze.
1: Een wildwaterbaan die is inmiddels, een jaar of 35 oud, denk ik. En nog steeds vind ik het een van de allerbeste wildwaterbanen, want het is echt een wild waterbaan.
0: Ja, hij is behoorlijk wild.
1: Zo'n slap aftreksel.
0: Nee, dat deze is.
1: Zeker als het hier in de avonduren op de grote mensenstand gaat, dan ga ik kopje ondersteboven, achtersporen door die bakken heen. Geweldig.
0: Maar raak je dan ook raak je dan niet je topje kwijt?
1: En je wil niet weten wat ik daar allemaal kwijt heb geraakt, schat?
0: Oké, nou.
1: Maar daar hebben ze badpakken.
0: Oh, nee, dat is goed. Ik ga toch wel voor de Aquamundo in Heidebos.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het mooi. Mooi zwembad, mooie wildwaterbaan, mooie steile baan. De dubbelracen, de duo-races, je kan tegen elkaar racen wie als eerste sneller beneden is. Dat lukt met mijn gewicht wel behoorlijk goed. En je hebt ook gewoon een normale zwembad, maar ook gewoon de golven. Bubbelbadje erbij, leuk aangekleed, lekker. Ja.
1: Ja.
0: Het enige nadeel vind ik altijd wel, is dat het soms heel erg druk is.
1: Ja.
0: Omdat je natuurlijk de mensen hebt, maar ze laten ook daggasten toe die het van het zwembad gebruik maken. En dan maakt het wel.
1: Ja, af en toe overloop je daar gewoon de mensen in plaats van dat je water tegen.
0: Nou, precies dat. En ik heb heel eerlijk gezegd ook menig kind of volwassenen over die wildwaterbaan meegenomen, omdat ik eraan kwam vliegen en ik kon niet meer stoppen. Ja, zo is het ook. Ik kan er niks aan doen. Het gaat dan vanzelf. Je bent niet met de oude.
1: Nee.
0: Je gaat in één keer door.
1: Je wordt er wild van, hè?
0: Ja, ik word er wild van. Ik word er wild van. Wat is dat lekker, hè? Ja, wat is jouw favoriete waterpark? Of nee, zwembad moet ik eigenlijk zeggen.
1: Een zwembad.
0: Ja, 0316, 6x3, dat is het nummer. Je kan onze app tegenwoordig weer, hè. Het doet het weer.
1: Ja, en natuurlijk wel in Nederland, hè.
0: Ja, ja. Dit is Coldplay, Charlie Bone.

Wat maakt deze band toch heerlijke muziek. Ik ken geen plaat van Coldplay waarvan ik denk... Mwah, dat valt mij vies tegen. Net zoals deze plaat, Charlie Brown. Wat is het toch hier lekker, hè?

0: vijf minuten voor 7:30. En ja, we hadden net de vraag van vandaag. Welke zwembad vind jij het leukst in Nederland? Er werd weer lekker op gereageerd. En ik moet wel lachen even van Modi, want de Modi die zegt the best way in mijn achtertuin. Dat is zo'n opblazen jacuzzi, ja. Die snap ik ook wel. Heerlijk, even zo, weet je, als je s'avonds net voordat je je bed inkruipt, even die jacuzzi in. Ach man, dat is zo lekker. En dan zie ik Modi al lekker zitten met Radio de Vette Ketting op en luisterend naar Connect. Lekker bezig. Lekker zitten daar, Modi. Niet bewegen. André die zegt, ik kan alleen maar baksteenslag. André zegt, ik blijf zo ver mogelijk van een zwembad uit de buurt. Dat is natuurlijk ook zo. Jessica die zegt, het zwembad van Landal Lommerbergen is ook blijkbaar heel erg leuk. Ook voor kinderen als hoop, dus voor echt voor de kleine kinderen. Conquest zegt, ik weet mijn god niet wanneer ik voor het laatst nog gezwommen heb. Dat moet wel 20 jaar geleden zijn. Dat is ook weer waar. We krijgen ook even nieuws binnen dat Stefan inmiddels onderweg is. En Zwartje die zegt, ja, een zwembad Den Inkel is ook leuk, by the way. Dat is Engelands, hè?
1: Ja, by the way.
0: Ja. Dat is ook weer, ja, dat is ook weer altijd mooi om te doen. Ja, heerlijk. Ja, zo heeft iedereen toch zijn voorkeuren.
1: Ja.
0: Er zijn ook mensen die absoluut niet bij een zwembad komen.
1: Ik kom er inmiddels niet meer. Ik kwam er altijd.
0: Wanneer heb je voor het laatst gezwommen dan?
1: Binnenwater?
0: Ja.
1: Dat is even terug. Buiten kom ik wel.
0: Ja, buiten wel. Maar in de winter en zo, dan duik je geen zwembad in. En, ook niet bij de sauna's en zo.
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Omdat het daar heel nat is. En dat maakt dat het eigenlijk altijd heel glad is.
0: Wat?
1: Ja, de vloer daar. Als je eruit komt, is de vloer vaak heel nat.
0: Van een zwembad?
1: Ja. En gezien het feit dat mijn botten niet helemaal zijn zoals de gemiddelde botten, ben ik altijd veel te bang dat ik val en dat ik wat breek.
0: Ah, joh, en gewoon een buisschuiver over die vloer bij de sauna maken.
1: Je wilt niet weten hoe vaak dat ik dat al doe.
0: Ik zie jou ook, ik ben een beelddenker, hè?
1: Ja.
0: Ik zie jou uit dat zwembad komen.
1: Ik denk dat dan nog maar wat erger.
0: Een poedeltje naakt.
1: Ja,
0: en dan gewoon hoppakee, lekker zo'n buisschuiver door die hele sauna
1: Nou, ik ben er dan zo een die 6 meter verderop pas weer eindigt.
0: En dan met je handen zo klapt op de grond.
1: Nee, dat net niet.
0: Oh, dan bijna
1: nee.
0: Dan.
1: Nee.
0: In principe niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Liever niet.
0: Nou, ik was gisteren dus bij een bijeenkomst.
1: Ja.
0: En welke bijeenkomst? Dat hoor je zo direct naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Ja.
2: Dit is Connect. Het zomerse ritme van je radio.
0: Zeker.

0: Kygo's samen met Max McKnown en Take Me Back. Brengt ons op de klok van 1 minuut over 7:30. Dat betekent dat we naar de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijtenveen. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. Twee agenten raakten gewond. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is...
0: En dan de verkeersinformatie.
3: Ja, die is heel snel. Er is geen verkeersinformatie.
0: Oh, die kan lekker doorrijden.
3: Ja, iedereen mag. Stefan kan dus op tijd hier zijn.
0: Stefan kan lekker doorrijden, altijd goed. Nou, dan gaan we door naar het weer. Kijk naar buiten, het zonnetje schijnt ook lekker. Vanavond en de komende nacht komen brede opklaringen voor. Later in de nacht komen meer bewolkingen voor. Het koelt flink af. De minima liggen tussen de 10 en de 12 graden. Morgen zijn de eerste zonnige perioden en tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan er een bui vallen. Het wordt 20 tot 21 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui of wat regen. En de middagtemperaturen blijven rond de 21 graden. Lekker.
3: Lekker, man.
0: Lekker.
3: Tijd om te zwemmen.
0: Ja, wil jij weer lekker zwemmen?
3: Nou, nee, dan...
0: In het buitenbad?
3: 31 graden.
0: Dan ja, ja dat is waar.
3: Zwemmen.
0: Ja, oké. Okay.
3: Hé, maar we hebben nou dat regionale nieuws gehad. Maar ik miste eigenlijk een stukje.
0: Oh, ja, wat mist je dan?
3: Ja, toevallig weet ik, omdat we daar deze zomer veel hebben verbleven...
0: Ja.
3: Dat bij DVC in Didam, daar bestaan ze 100 jaar.
0: En daar gaan ze iets leuks doen?
3: Daar gaan ze zeker iets leuks doen.
0: Hou vast.
3: Ik hou hem vast.
0: Hou hem vast.
4: Dit is Connect met Maurice.
5: Dit is Connect.
0: Wat dat zo is, dat hoor je zometeen na ABBA. Na ABBA.
3: ABBA?
0: Ja, daar heb je ABBA. Money, money, money.

0: Nou, dat is ook een beetje de reden waar ik het straks over wil hebben. Maar dat straks. Nu eerst de mysterie van die dam. En ook dat deuntje er dan bij.
1: Van die dam.
0: De mysterie van die dam, dames en heren. Vertel.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Oh.
1: Maar wij waren afgelopen zomer veel bij DVC in die dam.
0: Ja.
1: Te gast bij Sjaak.
0: Bij Sjaakie.
1: Ja, Sjaak, de kantinehouwer.
0: Sjaak, de
1: kantinehouwer. Wat een topman is dat.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, die vertelde dat die DVC 26 bestaat dit jaar 100 jaar.
0: Ja.
1: En dat is wel grappig. Die hebben onder andere nu komende zaterdag... lekker kind. hebben ze een wedstrijd met oudspelers van DVC... tegen FC de Rebellen. En FC de Rebellen, dat zijn natuurlijk allemaal oud...
0: Rebellen?
1: Nee, ja, het zijn vooral spelers die in de Eredivisie hebben gespeeld in Nederland.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen...

0: Maar ja, jij zal wel weer moeten werken. Want
1: ik heb weer andere dingen te doen.
0: Goedenavond, Stefan.
1: Ja, Stefan, goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja.
0: Ik had je eventjes vervangen omdat je er even niet was.
2: Ja, nee, maar dat is ook gewoon top.
0: Ja. Ik dacht, wij kunnen dat wel.
2: Ik vraag me altijd af wie Maurice dan vervangt als hij 2 weken gewoon niet op komt dagen.
1: Nou, ja. jij in ieder geval niet.
2: Nee.
1: Want ik bedoel, ik ben die 2 weken, heb ik vakantie gehad. Kreeg over mijn donder van je toch op vakantie was.
2: Ja, nee, maar ik sta wel een beetje zacht trouwens.
1: Ja, maar dat gaan we zo wel even zeggen.
0: Ja, dat heb ik ook.
2: Maar heb je de luisteraars ook verteld hoe dat ging?
1: Wat dan?
2: Nou, dat ik in één keer een appje krijg met op dinsdag. Oh ja, had ik al verteld dat ik op vakantie ben?
1: Ja, maar ik ben van mening dat ik jou gewoon dat verteld had. Maar
2: nee,
1: je hebt wel gelijk.
2: Dat had jij niet.
1: Nee, je hebt gelijk, want ik had gezegd tot volgende week. Dat is mijn fout.
2: Ja.
1: Kan ik het goed maken, meent je?
2: Ja, neem een koekje.
1: Ja, want ja. Dames en heren, Stefan heeft even lekkere koekjes meegenomen. Hè? Die brengt hij zo mee in de studio.
2: Ja, jij zegt, ik neem nooit wat mee. Dus ik denk, nou, dat is, wat jij wil, dan neem ik een keer wat mee.
1: Ja, nou, dat heb je gedaan. Nou, dankjewel.
2: Ja, en hoe kwam je eigenlijk aan de informatie dat ik onderweg was?
1: Daar mag ik niet over praten.
2: Nee, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik had namelijk nog een collega bij me zitten.
1: Ja.
2: Ik denk dat hij het is.
1: Ik weet niet, hoe heet jouw collega?
2: Jaap.
1: Nee, daar kan ik geen uitspraak over doen.

wel een grappig dingetje tegen. Dat was een man die ging stoere nummers toch een beetje liefelijk maken. Dus dat moet je toch maar. Ik ga straks even kijken of ik het kan vinden. En dan gaat hij een dikke rapnummer. En dan gaat hij een klein pianomelodietje ondergooien. En dan wordt het in één keer een heel ander lief liedje. Ja. Oh nee!

0: Jola, wat is er allemaal te doen in de wereld van wonderen? Want Stefan heeft zich niet voorbereid, ja.
1: Nee. Ja. Maar dat kon ook niet, want hij is net binnen.
0: Ja, nee, daarom. Ga je gang.
1: Ja, iedereen heeft het over dat nieuwe Ravelijn wat open gaat.
0: Ja.
1: Maar vandaag vonden ze een mysterieus vat bij de Efteling.
0: Oh.
1: Het was zo'n hele grote IBC-container. En er werd dus gedacht dat daar drugsafval of iets van dat soort gevaarlijke stoffen in zou zitten.
2: Ja, ik verdenk ze daar bij de droomvlucht wel voor een keer van, hoor.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Ja,
2: het is allemaal veel te groen daar.
1: Allemaal een beetje zo zweverig en zo.
2: Ja.
1: Ja, ik snap het wel, maar wat bleek? Politie, de brandweer, regionaal officier gevaarlijke stoffen, heel de bubs.

0: Hebben ze erbij getrokken. Het bleek te gaan om een container met deels vloeibaar bitumen. Nou dacht ik, wat voor de F is bitumen?
1: Nou.
2: Doen ze daken en zo mee dichtleggen en wegen.
0: Ja. Voor de aanleg van en het onderhoud van wegen.
1: Is dat dan voor de, hebben ze dat dan speciaal even voor de Ravelijn aangevlogen?
0: Ja, ik denk het, dat ze zelf iets hebben laten aanrukken en dat niet meer wisten of zo.
1: Maar dat vind ik toch wel grappig. Je laat een container komen en dan in één keer is het...
2: Ze hebben zo'n zelfrijdende bus tegenwoordig.
1: Ja, daar hebben we het volgende week over gehad.
0: Dat die daar uitgestapt is.
2: Ja, nee, ik denk dat die verdwaald was en hebben ze extra weg voor hem aangelegd.
0: Ja, dat zou natuurlijk best kunnen.
2: Of de bushalte moest vergroot worden.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. En nu? Hoe is het opgelost?
0: Ja, hij wordt naar verwachting veilig verwijderd en afgevoerd door de gemeente of de Efteling. Daar zijn ze nog niet over uit wie dat gaat betalen.
1: Maar, en dan komt er mijn vraag, hebben ze die bitumen dan niet nodig?
0: Ja, ik denk dat de Efteling dat dan wel kan gebruiken met alles wat ze daar aan het aanleggen zijn. Want
1: het
0: dat hele Ravelijn wordt opnieuw opgebouwd.
1: In één keer staat er een container.
2: Een grote tank, toch?
1: Ja, gewoon
0: Sowieso een grote...
2: Ik denk dat ze zeg maar een soort van Eftelingbaan krijgen. Weet je wel, de Efteling-variant van de polderbaan.
1: Dat je daar gewoon kan landen in de Efteling?
2: Ja.
1: Ja, dat zal wel grappig zijn.
2: Dat is gewoon een schoolreisje vanuit buitenland. Dat landt gewoon in één keer zo'n Boeing.
0: Zo'n helikopterveld.
2: Nee, gewoon zo'n complete Boeing.
0: Nee, dat is niet te. Kijk, waar moet je nou met 749 mensen ineens?
2: Ja, die prop je gewoon in het Sprookjesbos.
0: Ja, weet je hoe lang dat je bij die entree staat voordat je eindelijk binnen bent?
2: Nee, maar die kan gewoon landen.
0: Even zo'n kaartje bij de kassa. Dan sta je zo 20 minuten in de rij. Moet je met 749 mensen zijn.
2: Ja, ze moeten nog langs de douane.
0: Nou, ook nog. Nee, ja, ik zeg, Maurice, als jij nou voor de muziek zorgt... lullen steken en ik
1: Ik denk, ik hoef helemaal niks te zeggen hier.
0: Nee, lekker, hè?
1: Jullie zitten nu een keer te kibbelen, heerlijk.
2: Ja.
1: Hoef ik tenminste niet... Het ligt dus echt aan jou, hè? Dat je,
2: want het ligt aan mij.
1: Jij zit met iedereen te kibbelen.
2: Ik en wat doe jij dan?
1: Niks, ik zit gewoon aan
0: wij
1: jullie
0: te... Wij zijn samen aan het bedenken wat er allemaal kan.
1: Ik zit aan jullie gewoon te observeren.
2: Ja, nu zijn wij nog samen aan het kibbelen.
1: Ja, dadelijk gaan jullie maar even lekker door dan. Dan gaan wij gewoon lekker verder met de muziek.
3: Op je werk, in je vrije tijd of tijdens je vakantie. Met Connect voel jij je overal thuis.
1: En na zo'n plaat moeten we deze zeker draaien. Na zo'n nieuws met een bitumen container in de Efteling... waar niemand wat vanaf weet. Met deze plaat weet iedereen wel wat te doen.

Terwijl Stefan en Jola nog even aan het doordiscussiëren zijn over wat ze met bitumen kunnen doen, gaan wij verder met de Tupac Changes. En vanmiddag hoorde ik toch iets raars dat na 30 jaar een man veroordeeld gaat worden voor de dood van Tupac. Dit is toch wel de beste plaat die hij ooit gemaakt heeft. Je hoort Changes hier nu.

0: yeah. Wat is het toch een goede plaat. Tupac en Changes. Stefan, wat ben je toch weer allemaal aan het doen?
1: Wat ben jij aan het doen?
0: Nou, ik heb zo direct een...
1: Jij zit hier vulgaire taal uit te kramen?
0: Nee. Ze zijn ergens naar op zoek. Ik heb even het artikel goed bekeken. En ik denk dat ze op zoek zijn naar jou. En wat dat is, dat ga je straks naar het nieuws van 8 uur horen.
2: Ja.
0: Ik denk dat Stefan daar wel goed voor inzetbaar is, of niet? Ja.
3: Ik ben wel even dat je Stefan voorstelt. Anders had je nu...
0: Wat?
3: Ja, dat je mij daar niet voor
0: Want als ik dat wel had gedaan...
3: Ja, dan had je nu een draai om je oren gehad.
1: Draai om de oren? Ik had hem opgevouwen de studio uitgegooid.
3: Ja, maar dat kan ik op de zender niet zo zeggen.
0: Nee,
3: maar,
0: dat kan niet.
1: Dat kan gewoon, maar ik wil nog wel even shout-out doen.
0: Oh, hij wilde even een shout-out doen, dames en heren. Nou, wacht even, het moment. Ga je gang.
1: Jaap.
0: Hallo Jaap.
1: Ja, Jaap.
3: Hallo Jaap.
1: Jaap. Die is nog hard aan het werk.
0: Is hij nog hard aan het werk?
1: Die is nog hard aan het werk.
0: In Duiven?
1: Ja.
0: Op de kruising?
1: Nee, hij zit in kantoor.
0: Ja, maar hoe heet die kruising daar?
3: Hij staat aan het werk, zodat jij...
1: Rijksweg Westsingel.
0: Ja, dames en heren, mocht u over de Rijksweg Westsingel rijden op dit moment... rijdt u langs Van Amerongen, Invra... doe dan even op die toeter drukken, even zwaaien naar Jaap... want Jaap is daar nog keihard aan.
1: Nee, niet toeteren, want dan krijgen we... Jawel. Dan wordt de buurt boos.
0: Gewoon toeteren, mocht u over die kruising heen komen... toeteren. En Jaap, ik hoop dat de mensen naar jou gaan toeteren.
1: Ja.
0: Ja. Nou, leuk dat je luistert, Jaap.
1: Ja, hoort hij toch niet, want het is hartstikke geïsoleerd, dat pand.
0: Oh, ik denk, die is hartstikke doof natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik moet ermee oppassen natuurlijk, want jij... Nee, ze zoeken jou niet.
3: Nee,
0: we gaan door.
1: Wacht even, Jeroen belt.
0: Oh, dames en heren, we gaan richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we straks bij u terug met het 2 uur. Tot zometeen.
3: Tot zo.
4: One day.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: My oh my, Crisscross Amsterdam, of Amsterdam, Amsterdam, ik wil dat alles door elkaar gooien.
1: Amsterdam, Amsterdam.
2: Heb je Engelse drop op?
0: Nee, ik heb geen Engelse...
2: Zo klonk het, Amsterdam.
0: Amsterdam. Ja. Nou, hij heeft er een beetje moeite mee vandaag.
1: Ik weet het niet, maar ga je nu eindelijk eens vertellen waar jij gisteren aan
0: wacht
1: was?
0: Wacht even.
3: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Goedenavond, leuk dat je luistert nog steeds naar het tweede uur van Radio De Vette Ketting bij Connect. 8:05 op deze dinsdag 1 september 2025. En voor de mensen die het niet weten, september is een heel bijzondere maand voor Arnhem. Er gaan heel veel activiteiten plaatsvinden. Dat begint al aankomende zaterdag. Daar gaan we het straks ook allemaal uitgebreid even over hebben. En ja, ik ga zo direct ook hebben over waar ik gisteren ben geweest.
1: Eindelijk.
0: Het is een bijzondere happening, was het.
1: Maar het is al de 6e cliffhanger die je erover geeft.
0: Zo direct.
1: Ja.
0: Zo direct hoor je meer daarover.
1: Ja.
0: Ben je nog wakker?
2: Ja.
0: Je hebt wel kleine oogjes. Heb je het een beetje zwaar?
2: Ik heb een hele drukke periode, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Gaat het goed met je?
2: Jazeker.
0: Moeten we met je...
2: Doe nog maar een koekje.
0: Oké, weet je wat? We starten de plaat, dan krijg jij van mij je eigen koekje. Een koekje van eigen deeg.
2: Ja, heb ik. Nee, het is niet mijn eigen deeg. Heb ik niet zelf gemaakt.
0: Nou, ook naar vooruit dan maar. Oké, nou, dan gaan we naar plaats sluiten en dan hoor je straks waar ik gisteravond ben geweest.
3: Dit is Connect met Maurice en

0: to the bouncer. En ik kan er niks aan doen. Maar als ik deze plaat hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan de tijd van Serious Request. En ja, daar gaat het eigenlijk over. Gisteravond en gistermiddag was er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Arnhem. En daar was 3FM Serious Request aanwezig. Plus belangrijke mensen van de Brandwondenstichting. Om te vertellen waarom het zo belangrijk is dat zij aankomend najaar, of het einde van het jaar moet ik eigenlijk zeggen, het huis in Arnhem laten landen. Het glazen huis komt naar Arnhem. Vanaf 18 december tot en met 24 december. En 3FM Serious Request zeggen natuurlijk al, je kan geld geven en daar kan je een plaat aan vragen. Daar is het ooit mee begonnen. Maar wat heel leuk was, wat ik vond, ik ben echt fan van Serious Request. Ik volg het al vanaf het begin af aan. Elk jaar staat de televisie 24 uur per dag aan. Ook in de slechte periodes, want het is natuurlijk ook weer even een down heeft gehad. Vorig jaar was het natuurlijk maximaal up. Maar zij gaan er dit jaar geld inzamelen voor de Brandwondenstichting.
1: Ja.
0: En dat vind ik een goed initiatief ook. En gisteren vertelde een chirurg die in het Beverwijk ziekenhuis werkt, in het brandwondencentrum daar, vertelde waarom het heel erg belangrijk is om geld in te zamelen voor deze doelgroep. Want we kennen natuurlijk ALS, we hebben natuurlijk kankerfondsen, we hebben natuurlijk metabole ziekte hebben we allemaal gehad. Maar ja, het brandwondencentrum in Beverwijk, ik zie foto's laten zien. Het is echt bizar.
1: Ja, brandwonden zijn bizar.
0: Maar het is ook bizar hoe het brandwondencentrum eraan toe is.
1: Dat is oud.
0: Ja, en ze liet een foto zien, er waren 3 portcabines naast elkaar.
1: Ja.
0: En daar werd dan de wetenschap in bedreven. Terwijl wij in Nederland blijkbaar dus heel ver zijn met de wetenschap. En met betrekking tot de Brandwondenstichting. En dan gaan ze in zo'n portcabine. Dus ja, er is echt geld nodig. Maar ook voor gezinnen, hè, als een kind in het ziekenhuis terechtkomt. Die kamers zijn heel klein. Ouders kunnen daar bijna niet verblijven. Er was een meisje die het vroeger in een container heeft gestaan, die volledig in brand heeft gestaan. Zij vertelde onder andere dat haar ouders dus bijna niet mochten komen. En dat ook een behoorlijke trauma voor haar heeft opgeleverd. Nou, ik kan me dat soort dingen wel heel goed voorstellen. Dus nou, gisteren was een inspiratiesessie, zoals ze dat noemen. Echt heel top opgezet. Heel veel mensen waren er aanwezig. En de man van Serious Request zegt ook, weet je, iedereen denkt altijd dat het om geld gaat. Natuurlijk, iedereen mag een plaatje aanvragen. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. Alleen, het is meer dan geld inzamelen. Het is ook de verbinding leggen tussen de burgers. Er gebeurt altijd op dat moment iets. Iedereen komt naar zo'n plein toe. Er staan grote artiesten. De samenhorigheid wordt hoger. Het wordt veel gezelliger. Afgelopen jaar in Den Bosch echt een petje af voor Den Bosch. Arnhem gaat denk ik niet heel erg in de buurt komen ervan. Maar
1: laat Arnhem ons verrassen.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. En dat zeiden ze gisteren ook.
1: En vooral de regio ook.
0: Hè? Nou ja, daar gaat het vooral om. Hij zei, het is niet Arnhem. Het is ook vooral de regio. En ja, Nijmegen werd ook even genoemd. Niet jouw favoriete stad, Stefan. Maar Nijmegen heeft ook gewoon iets moois neergezet. En waarom zouden wij dat als Arnhem niet kunnen?
1: En wij gaan dat doen.
0: Wij gaan
1: 13 december.
0: Wij gaan 11, 12 en 13 december 48 uur radio maken. Vanaf de locatie hier in de studio. En mocht jij iets leuks hebben, denken van nou, dat moet absoluut een keer plaatsvinden. Het kan zijn, ik regel een ontbijt, mensen kunnen daar komen. Bingo, we hebben DJ's die hier komen draaien. We hebben een groot spektakelstuk die hier komt. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 december. En zet elke maand bijvoorbeeld nu even €2 weg. Dan kan je dat straks aan ons geven.
1: Ja.
0: En met dat mooie bedrag gaan wij naar Serious Request. En gaan we dat overhandigen voor de Brandwondenstichting. Nou, dat vind ik. Ik heb gisteren weer extra energie gekregen om nog meer erin te zetten voor die 48 uur.
1: Nou ja, we gaan ons er in ieder geval keihard voor inzetten met z'n allen.
0: Let's go. Nou, en als we het dan toch over die Serious Request hebben, mijn favoriete plaat die ooit daar gedraaid is. Ja, dan
2: wil je wel even €1 in het bakje doen?
0: Oh ja, een eurotje.
2: Ja.
0: Serious Request was dit, hè?
2: Ja.
0: De eerste euro is gedoneerd, dames en heren.

0: Zo. Ja, ik zei het net al. September wordt een bijzondere maand voor Arnhem. Want dan is het natuurlijk altijd de Market Garden.
1: Ja,
0: de herdenkingen.
1: Oftewel de Slag om Arnhem.
0: Ja, kan je eens even vertellen. Wat gaat er allemaal aankomende maand gebeuren?
1: Nou, we gaan de eerste zaterdag van september. Dat is altijd traditioneel de dag van de Airborne Wandeltocht.
0: Ja.
1: Daar start de septembermaand weer mee.
0: Dat is aankomende zaterdag.
1: Aankomende zaterdag.
0: Hoeveel kilometers kunnen mensen eigenlijk lopen?
1: Even uit mijn hoofd. 10, 15, 25.
2: Oh, 25.
1: En 40.
0: Ja. Oh, kijk. En ga je zelf lopen?
1: Ik loop wel veel op zo'n dag, ja.
0: Ja, je moet werken, hè?
1: Ja.
0: Je bent er maar druk mee. Dus, ja, dus ook, en is het ook aankomend weekend dan ook de Airborne-wedstrijd van Vitesse?
1: Nee, die is in het... laten we verder gaan, dan komt hij er vanzelf bij.
0: Dames en heren, we gaan even verder, sorry.
1: Dan hebben we het weekend erop, op zondag, de Airborne Freedom Run.
0: Ja.
1: Die loopt van de Ginkelse Hei in Ede en vanaf Papendal naar Arnhem Centrum.
0: Oké. Okay.
1: Naar de John Vosbrug, hoe kan het ook anders?
0: Ja.
1: En dan hebben we het weekend erop, hebben we op vrijdag de herdenking in Arnhem. En de dag erop, in zaterdag, de Airborne luchtlanding. En rondom dat hele weekend zijn er ook nog herdenkingen, even uit mijn hoofd, in Driel. En op meerdere plaatsen. Op zondag heb je ook altijd nog de herdenking in Oosterbeek, bij de Airborne begraafplaats. En... dan heb je op zaterdag ook nog de Airborne-wedstrijd bij Vitesse.
0: Kijk, nou, het is echt wel een bijzondere happening altijd. Ik bedoel, heel Arnhem verandert eigenlijk in een soort Airborne-stad.
1: Ja,
0: de Bridge for Liberation, is die dit jaar ook?
1: Ja, dat is eigenlijk gekoppeld aan de herdenking in Arnhem.
0: Ja, tijdens de herdenking is dat, hè?
1: Nee, daarna. Je hebt eerst echt de herdenking.
0: En ja, dan... nee, het is niet precies tegelijkertijd.
2: Nee, je hebt de herdenking in de Berenkuil.
0: Ja, en dan gaan ze daar.
1: En dan gaan ze naar de kade.
0: Hebben ze al de artiesten bekendgemaakt voor dit jaar?
1: Ja, ik zit er niet tussen.
0: Nee, mij hebben ze ook weer niet uitgenodigd. Nee. Ik zou graag de verteller willen zijn.
1: Verteller?
0: Ja, dat lijkt me wel mooi. Maar
1: je realiseert je dat je dat dan ook in het Engels moet doen, hè?
0: Ladies and gentlemen, welcome to the Bridge to Liberation on the 18th September of 2026.
1: Zeg nu eens Engelse drop, maar dan in het Engels.
0: English drop.
1: Ja, dat gaan we al.
0: On Friday, September of 18, at the foot of the iconic John Foss Bridge, history comes to life during the Bridge to Liberation. In this impressive live performance, the impact of the Battle of Arnhem and the value of freedom takes center stage. Nou.
2: Ja, netjes
1: voorgelegd.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk, nou, dit gaat niet goed komen. Maar het viel me nog best mee.
1: Ja. Nee, ik hoor wel een accentje.
0: Ja. Ik zit even te kijken of er al artiesten bekend waren. Het is allemaal in het Engels. Ik wil gewoon een Nederlands. Geef mij Nederlands. Hoppakee, Dutch. Ja, want normaal laten ze altijd... Kimberly Fransens. Oh, die kan wel goed zingen trouwens. Ruben Hillen ken ik niet zo goed. En Joshua Peter komen dit jaar daar naartoe.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Ja, goed, er is genoeg te doen. En heb je een Airborne-vlag thuis, dan hang hem vooral... sinds vandaag kan dat, dan hang hem uit.
0: Ja, mag je hem aan je huis hangen, hè?
2: Ja, de hele maand september mag hij buiten hangen.
0: Ah, kijk. Dus, mocht je mee willen lopen, dan zeker doen af aankomende zaterdag. En Sabrina, die loopt hem al voor de 31ste keer.
1: Ja.
0: Ja. Hey, net die andere platen die ik net draaide. Ik bedoel, Ode to the Bounce van de Studio Killers en Hello van Martin Solveig. Heeft mij op het idee gebracht dat wij over 6 minuten te hebben Joop's half uurtje.
1: Ja.
0: En wat is nou een plaat waar jij absoluut geld voor zou willen geven tijdens zo'n request? Laat mij even dat weten. Kan via 0316 6x3. Dus welke plaat zou jij aanvragen tijdens een serious request? Kan je even over nadenken, Stefan?
1: Ja.
0: Ja, ik zie je al denken.
1: Ja, maar ik zat aan de hand. Kijk, in het kader van september, heb je niet zo'n plaat met doedelzakken erin?
0: Wacht even. Praat even vol.
1: Vol. Oh.
2: Nou ja, dan moeten wij ze weer doen, Stefan. Ja,
1: hallo. Schiet eens op. Het kan gewoon een stuk sneller, dat zoeken, hè?
2: Ja,
1: ik hoor heel weinig klikken van die muis en zo.
2: Jij bent hem nu aan het afleiden.
0: Ja, wacht even hoor.
2: Als je nou met mij klept, dan kan hij ondertussen zoeken.
1: Oh, sorry.
2: Dan heeft hij even de tijd. Hij is oud, hè? Hij heeft dat nodig. Hij is 40 plus inmiddels.
1: Oh, dat mag je al bijna met pensioen.
2: Dit doet bijna pijn, hè?
1: Ja, hij zegt ook gewoon
0: serieus, het systeem heeft het gewoon, die plaat gewoon niet. Dat kan echt niet.
1: Ja, maar ligt dat aan het systeem of aan jou?
0: Nee, dat ligt echt aan het systeem. Wacht even.
2: Maar het systeem heeft heel veel mooie platen niet.
0: Nee, daarom, weet je. Dus ja, ik vind dat gewoon jammer. Maar maakt niet uit. Ik los het even op een andere manier. Kijk, ik hou van improviseren. Als je toch zo'n plaat wilt hebben voor een Airborne...
1: Ja?
0: Dan is dit denk ik wel de ideale plaat. Simon & Garfunkel. Witch Over Troubled Water.
1: Ja, er zit een brug in.
0: Dat bedoel ik.
1: Haha.

Dit blijft gewoon een fantastische plaat. Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water. En je kan nu je plaat aanvragen waar jij absoluut geld voor wilt geven. Laat het nu weten. Dat kost je nu nog geen geld, dus je kan het gewoon vrij doneren. De plaat dan, hè? Je hoeft niet te betalen, geen geld. Maar je kan het gewoon vrij aangeven, ja. Gooi er even de plaat tegenaan. Hoogtepunten van het nieuws komen er zo direct aan. En dan gaan wij die platen draaien die jij graag zou willen horen als jij een request doet.

0: Hands brengt dat tot 9:03 bij Connect. Dat betekent dat we richting de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie. Jola, ik wilde Stefan zeggen.
2: Nou, ik had hem voor de zekerheid wel opengezet.
0: Nou, ga je gang.
2: Ja, de A28, Utrecht-Amersfoort. Daar kom je 2,3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. De rechterrijstrook is daar dicht in verband met een ongeluk tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder. En dan nog een overige melding. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid.
0: Nou, hou er even rekening mee mocht u die kant op moeten. En dan het weer. Vanavond en de komende nacht komen brede opklaringen voor. Later in de nacht komt meer bewolking voor. Het koelt flink af naar de minima, liggen dan tussen de 10 en de 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. En uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt 20 tot 21 graden. Donderdag en vrijdag verlopen wisselvalliger met meer bewolking en geregeld een bui en of wat regen. En de middagtemperatuur blijft dan rond de 21 graden steken. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 9:05. Dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. En ja, we gaan de platen doen die jij zou aanvragen voor een request. En Stefan die wilde graag ook een plaat horen met doedelzakken.
2: Ja, want dat is echt iets voor de septembermaand.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. Speciaal voor jou, Stefan. Luister maar goed. Jij krijgt jouw doedelzakken hier bij Connect.

0: En of hier doedelzakken in zitten.
1: En of.
0: Heerlijk. Wat vind je ervan?
1: Ja, goed hoor.
0: Je hebt je goed gemaakt.
1: Wij zijn als bij de supportsvereniging, daar is altijd rondom de Airborne wedstrijd en de Airborne en Denk in Arnhem, hebben we altijd pipes en drums te gast in het gebouw.
0: Ja.
1: Dus en dan wordt nog wel eens dit soort muziek dan gespeeld.
0: Maar het blijft wel lekkere muziek.
1: Nou ja, ik vind het heel indrukwekkend. Vooral als het zeg maar een hele grote groep is en die gaan in één keer even spelen. Nou, dat maakt wel indruk, ja.
0: Ja, nee, daar ben ik wel met je eens. En vooral ook als je zo'n groep langs je heen loopt en het is een beetje een grote groep.
1: Ja.
0: Dan is het wel heerlijk. Mooi.
1: Zeker.
0: Dan gaan we verder, want Conquest die zegt... Ja, waar ik geld voor wil betalen is een plaat wat het systeem waarschijnlijk ook niet kent. Oftewel Psychnus met Superswing Rank 1 Remix... De eerste sensation van 2000 toen in de Amsterdamse Arena. Nou.
2: Dat is even geleden.
0: Maar Jeroen? Het systeem kent hem gewoon. Deze is speciaal voor jou.
2: Bijzonder.

0: blijft ook een lekkere plaat. Speciaal even gedraaid voor onze Conquest en Super Swing en Sideness. Ik vind dit toch altijd het leukste, gewoon een beetje van die requestjes draaien.
1: Ja, dat is toch ook lekker.
0: Ja, en dat, met die 48 uur, met die 24 uur hebben we dat natuurlijk ook gehad. Dan draai je gewoon lekker die plaatjes en plaatjes en plaatjes. En mensen vragen het aan. Het is gewoon gezellig.
1: Ja, ja, je dan, weet ook dat je mensen daar thuis blij mee maakt.
2: Ja, dat. En ik denk dat het natuurlijk ook leuk is om de zoektocht door de machine om te kijken of je het
0: ja, met
2: je
0: of ik het heb.
2: Ja, of je het ook de boven kan toveren.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Het is altijd nog waar. Ja, weet je. En ik heb ook altijd het idee als we in deze ritme zitten dat de tijd ook altijd veel te snel gaat.
2: Ja.
1: Ja.
0: Want Ronald die zegt nou, ik heb ook een plaat hoor.
2: Wie?
0: Ja. Modi Mary.
2: Ha.
0: En die wil deze plaat altijd horen.
2: Ik denk nou komt er een kerstnummer. Maar.
0: Nee. Bauza. Magnetic.

0: Magnetic en de chat. Oftewel, de mensen die luisteren, die zeggen... Oh, wat heb ik er zin in, we tellen al af. Na die 48 uur. En voordat je het weet, is het zover.
1: Het is lang weer, hè?
0: Ja, dan gaat het weer gebeuren.
1: Maar gaan we wel vooraf dan even opbouwen... en na die tijd gelijk weer even afbreken, hè?
0: Nee. We nemen ons rust.
1: Nee, dat hoort erbij.
0: Ja, wil je dat...
1: Dat is traditie. Nee,
0: voor jou mag je het dan meteen afbreken.
1: Oh, okay, dat is
0: om het een beetje in die traditie te houden.
1: Ja, is goed.
2: De regio hoor je hier. Dit is Connect.
0: Deze plaat is ook aangevraagd. Sabrina die zou hier geld voor doneren. The Cure en A Forest. Ja, ook goede plaat is dit ook wel, hè? Ja. Ik kan nu al niet wachten op die hele decembermaand. Ik bedoel, er gebeurt dan weer van alles. Dan heb je natuurlijk Serious Request. Oh nee, laat ik het eerst anders zeggen. Eerst 48 uur.
3: Hier is Sinterklaas.
0: Nee, die er komt niet.
3: Jawel.
0: Oh. Sinterklaas komt en dan heb je de 48 uur. Dan heb je Serious Request.
3: Nee, dan ben ik jarig.
0: Maar ik heb het nou even niet over jou.
3: Ja, maar dat is wel zo.
0: Zijn we allemaal uitgenodigd?
3: Altijd.
0: Iedereen die nu luistert. We gaan naar Jona.
3: Hartelijk welkom.
0: Ja, lekker hoor.
3: Gezellig, allemaal in mijn serre.
0: Decor en Forest hoor je hier bij Connect.

That's the Cure. En dit is echt zo'n serious request plaatje. Heerlijk. Wat blij dat Sabrina hem nu al aanvraagt. En ik denk dat Sabrina hem op de lijstje zet voor 11, 12 en 13 december. Welke plaat er ook is aangevraagd door Pim. Hij denkt natuurlijk, Maurice heeft die plaat niet. The Breakfast Club, Wide on Track. Speciaal even voor onze Pim. Tijdens Joop's half uurtje.

0: Quack First Club en White on Track. Speciaal aangevraagd door Pim. Die zou deze platen zeker aanvragen als hij toch een requestje moest doen. En dan toch een paar euro voor neer moest leggen.
1: Hey, ja. Maus, ja. Mag ik nog even tussendoor?
0: Nou snel, want het is al bijna klaar.
1: Je had iets over het Openluchtmuseum.
0: Ja.
1: En daar zouden ze Stefan voor vragen. Maar ik heb je er niet meer over teruggehoord, hè?
0: Nee, ze zijn op zoek.
1: Weer zo'n cliffhanger.
0: Ja, maar ik heb nog maar echt heel kort...
2: Ja, maar dit kan niet op de radio, wat jij nu wil.
0: Oh, maar kan er niet door de ballotagecommissie?
2: Nee.
0: Oké, nou mag ik, doe ik het anders. Mocht u iemand zijn die gewerkt heeft in de... Het oudste beroep. De oudste beroep, ja. Nee, de oudste beroep van de wereld.
2: Een sekswerker.
0: Nou, dat dat mag toch helemaal niet? Jij zegt dat ik het niet mag.
2: Jij zei dat ik dat op Volkswagen naar mij was een zochte prostituees.
0: Ja, voor het Openluchtmuseum zochte prostituees. En toen dacht ik aan jou.
2: Ja, dus ik moet daar een beetje heen en weer lopen. En een beetje
0: nee, ze zijn op zoek naar materialen en matrassen en verhalen en spullen en camera's. En, dus...
1: Oh, ze willen gewoon een hoerenkamer inrichten.
0: Nee.
2: Dat kan toch niet?
1: Jongens.
0: Ja, ik ga snel mijn laatste platen starten, want dit gaat
2: dit is zeker de laatste plaat.
0: Dit gaat helemaal de verkeerde kant op, want...
2: Ik denk dat de zender al offline gehaald is.
0: Ik denk dat wij zo gebeld worden door directeurtje.
1: Oh, dat is leuk. Ziek die ook eindelijk.
0: Ja.
2: Nee, die belt dan.
0: Ja, maar
1: pak ik wel op.
2: Niet videobellen.
0: Nee,
1: ik wel op.
0: Oh, wacht even. Dit gaat weer helemaal verkeerd, jongens.
2: Ja, hier.
0: Ik loop... Oh, god.
2: Je bent al uitgelogd natuurlijk.
0: Nee, ja, want zie je, door jullie loopt de hele...
2: Door jullie?
0: Ja.
1: Ja. En nu heb je geen tijd meer. Dan gaan we gewoon door naar de reclame. En
0: nee, dat kan niet. Ik moet deze plaat hebben. Nou, dames en heren, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week dinsdag. Dan zijn we er weer tussen 7 en 9. Jij ook?
2: Ja, tenzij Maurice niet spontaan weer op vakantie is.
0: Je weet het maar nooit. We gaan verder met Miss Montreal en Schuilen. Mensen, bedankt. Graag tot de volgende. En een hele fijne week. Tot dan!

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli 3 euro aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen, werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer, vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidssfeer op het spoor te zijn. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. De Noorse koningin Mette Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: connect.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaat. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.

0: Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.